Woehoe!

0: Wij leven hier in het sprookjesbos meestal lang en gelukkig.
1: Hey, psst. Pinocchio.
2: Goedemorgen.
3: Oh!
4: Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar.
5: Hallo, hallo.
6: Dank u wel.
7: Hoi, ik ben vlug.
8: Mooi.
7: Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
9: Rekkenjagers, onverzaakt.
10: Efteling Kids Radio.
11: Joehoe!

0: lekker te dansen.
1: Ik kan ook niet stoppen met dansen. Dat is gewoon te leuk.
2: Oh ja, alleen, we dansen heerlijk, hè. We zwieren en we zwaaien. We dansen in het rond.
1: Ja, dat is lekker, hè, dansen. Hè? Goed voor je leven ook, hoor. Een beetje bewegen.
0: Ja, zo is het.
2: Ja, dat is geweldig, hè.
0: Dat is mooi.
1: Nou, inderdaad mooi. Ja, dat is heel mooi. Je moet wel weer even een liedje draaien, hoor.
0: Oh ja, dat is ook leuk.

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait af.

Hallo, hier is Wolf. Poepoe. Even uitbuiken hoor. Oeh, ik heb vandaag 2 boterhammen met geitjeskaas erop. Oeh, wat lekker toch. En wat had jij erop?

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat ik de kabouters Ki en Keu een spannend verhaal vertelde over een koning. Ze vonden het zo mooi dat ze ook koning wilden worden in hun eigen kabouterdorp.
1: Ik word de koning van ons kabouterdorp. Ik zorg op elk feestje voor muziek. Dan ben ik de sfeermaker. Allemaal belangrijke zaken, dacht ik zo.
2: Nee, ik word koning. Wie zorgt er elke dag voor het eten? Dat is veel belangrijker. Een kabouter kan wel zonder muziek, maar niet zonder eten.
1: Dan denk je maar. Eten is slechts een noodzakelijk kwaad. Ach. Muziek, dat is ware rijkdom.
2: Onzin, ik word koning.
1: Hé, hey, ik.
2: Ik.
1: Ik.
2: Nee, ik.
1: Nee, ik.
0: Ze kwamen er niet uit. Dus besloten ze dat de andere kabouters maar moesten kiezen.
2: Kies Ki.
1: De keus is Keu.
2: Nee, kies Ki.
1: Nee, kies Keu. De keus is Keu.
3: Hou op! Hebben we echt de koning nodig? Het gaat al even goed zonder. Ik wil niet kiezen. En ik kan niet kiezen.
1: De keus is Keu.
4: Beter goede vrienden en geen koning dan samen een ruzie maken bij kabouterwoning.
3: Dat zeg ik. Zonder koning hadden we het gezellig. Maar nu, de hele dag ruzie. Hoor maar.
2: Nee, kies Ki.
1: Nee, kies Keu.
3: Ophouden. Ik heb een idee. We doen een test. De slimste mag koning worden. Zijn jullie er klaar voor?
5: Ja.
3: En niet met elkaar over de opdracht praten, hè?
5: Nee.
3: Keu, kom hier. Hoeveel is 4 miljoen 1020 min 680 maal 29 in het kwadraat?
1: 4 miljoen hoeveel? Een maal hoeveel? Een heleboel.
3: Nu, Ki, kom maar. Hoeveel is 1 plus 1?
2: 2.
3: Ki gaf het goede antwoord. Hij wordt koning.
1: Wist Ki dit? Dat kan niet. Zo'n moeilijke som.
2: Tja, was eenvoudig, hè?
1: Ongelooflijk.
3: Gefeliciteerd. Alsjeblieft.
2: Ja, dankjewel hoor.
0: Het leek of K vals speelde. Maar daarvoor had hij een hele goede reden.
2: Hé, wacht op mij. Ik ga ook mee. Aardbeien zoeken voor het toetje.
3: Jij zet koning. Een koning zoekt geen aardbeien. Een koning regeert.
2: Regeert? Hoe moet dat dan regeren?
3: Ja, hoe moet ik dat weten? Jij zet toch koning? Dag.
6: Zo gezellig uit eten.
3: Hé, het eten is toch lekkerder als jij kookt, hè?
7: Ja, jij bent echt een topkok.
3: Maar ja, jij moest zo nodig koning worden, hè?
7: En een koning kookt niet.
3: Nee, de koning regeert.
7: Bah, ik wil het eten van Ki.
2: En ik wil voor jullie koken. Ik heb er genoeg van. Ik wil geen koning meer zijn. Keu, jij mag koning worden.
1: Oh, dank je feestelijk. Ik heb genoeg gezien. Koning zijn is helemaal niet leuk. Je mag nergens aan meedoen en je moet de hele dag regeren, terwijl je niet eens weet wat dat is.
2: Ik ga een feestmaal maken. Vanavond is het feest. En wij vieren dat wij kabouters geen koning hebben. Gelukkig ben ik geen koning meer.
1: En ik gelukkig ook niet. Wat een hondenbaan.
2: Ja.
1: Maar vertel eens, ik wist niet dat jij zo goed kon rekenen.
2: En ik wist niet dat jouw rekenen zo beroerd was. 1 plus 1, dat weet toch iedereen?
1: 1 plus 1? Ik moest iets met miljoenen en kwadraten. K, kom eens hier. Je hebt vals gespeeld.
3: Ja. Ik vond dat Ki moest winnen. Want de koning kan wel muziek maken, hè? Maar niet koken, hè?
2: Oh.
3: En ik wilde jullie zelf laten ontdekken dat het niet plezant is om de koning te zijn.
1: Als je het zo bekijkt, heb je wel gelijk.
2: We hebben het aan jou te danken dat we weer gelukkig zijn zonder koning. Hoera voor K!
8: Hoera!
0: Ki en Keu hadden een wijze les geleerd. Schoenmaker, blijf bij je leest. Volgende keer vliegt de... Nee, lieve kinderen, dat is weer een heel ander verhaal.

0: Efteling Kids Radio.
1: Ik snap het niet. Iets klopt hier niet. Ik doe nog steeds wat mij is aangeleerd.

is het zand. Doe ik iets fout? Mijn dromen zijn ineens niet meer zo leuk. Geen vaste hand. Word ik te oud? Misschien maak ik

0: chips kunnen gaan snoepen drinken. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Pardoes.
0: Ah.

0: Nou, dat scheelt.
1: Efteling Kids Radio.

0: Oh, hallo. Ik ben het. Roodkapje.
1: Nee, hoor. Sorry. Ik kan het niet laten. Ik ben het. Wolf. Ja, ja. Had je niet gedacht, hè? Ja, ik weet het. Meesterlijk acteur.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes vliegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Hoe snel gaat Baron 1898, de supersnelle achtbaan in de Efteling? Baron 1898 gaat 90 km per uur. Dat is zelfs sneller dan een leeuw.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.
2: De verschijnen.

0: prins voor mij.
1: Sneeuwwitje. Er was eens een beeldschoon meisje dat Sneeuwwitje heette. Haar stiefmoeder was erg ijdel. Elke dag vroeg ze aan haar toverspiegel: spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste in het land? De spiegel antwoordde dan: o koningin, u bent de mooiste in het land. Maar op een dag antwoordde de spiegel: o koningin, heel mooi bent u, maar Sneeuwwitje is 1000 maal mooier nu. De koningin was zo jaloers dat ze een jager de opdracht gaf Sneeuwwitje te doden. De jager nam haar mee het bos in, maar hij kreeg medelijden met Sneeuwwitje en liet haar gaan. Urenlang liep Sneeuwwitje in het bos rond, tot ze een huisje zag. Daar woonden de 7 dwergen. Ze waren erg vriendelijk en Sneeuwwitje mocht bij hen blijven wonen. Terwijl de 7 dwergen aan het werk waren, hield zij het huisje schoon en zorgde ze voor het eten. Sneeuwwitje was gelukkig. Op een dag stond de gemene koningin weer voor haar toverspiegel en vroeg: spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste in het land? Haar mond viel open toen de spiegel zei: o koningin, heel mooi bent u, maar prinses Sneeuwwitje over de hoge bergen bij de 7 dwergen is 1000 maal mooier nu. De koningin was woedend. Ze pakte een glanzende rode appel en spoot er een felgroen gif in. Daarna verkleedde ze zich als koopvrouw en ging op weg naar het huis van de 7 dwergen. Hallo, is er iemand thuis? Riep ze. Sneeuwwitje deed de deur open. Daar stond een oud vrouwtje met een mandje waarin mooie rode appels lagen. Dag, lief kind, zei de vrouw. Wil je een appel? Sneeuwwitje pakte de appel beleefd aan. Ze nam een hap en viel meteen op de grond. Haha, lachte de gemene koningin. Sneeuwwitje is dood. De 7 dwergen vonden haar en waren ontroostbaar. Verdrietig legden ze Sneeuwwitje in een glazen kistje. Ze zag er zo mooi uit, het leek wel of ze sliep. Een paar dagen later kwam er een prins voorbij die Sneeuwwitje in de kist zag liggen en op slag verliefd werd op haar. Hij wilde haar meenemen naar zijn kasteel, maar de dwergen die hem hielpen struikelden met de kist. Het stukje vergiftigde appel dat al die tijd had vastgezeten in de keel van Sneeuwwitje schoot er zomaar uit. Sneeuwwitje deed haar ogen meteen open. Waar ben ik? Vroeg ze verdwaasd. De prins en de dwergen waren dolgelukkig. Sneeuwwitje leefde met haar prins nog lang en gelukkig.
2: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Kaboutertje hier. Ja, amai, mijn lievelingsplek in het sprookjesbos is toch achter mijn kookketel, hè? In mijn kabouterhuisje. Ja, daar maak ik de lekkerste paddenstoelensoep, hè? Met eekhoorntjesbrood en Vlaamse kabouterfrieten. Wat is jouw lievelingsplekje in de Efteling eigenlijk?

mij. Of ik steek je aan, pas maar op, ik brand je pillen. Ik heb voor hetere vuren gestaan.

0: dat sprookjes niet bestaan.
1: Je bent je boekje te buiten gegaan.
2: Als je niet uitkijkt, dan steekt hij je aan.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: eens op, zeg. Ik moet er zelf van gapen. Opstaan nou.
1: Oké, papa.
0: Word nou eens wakker.
1: Ja, ik hoor je wel.
0: Wakker worden.
2: Efteling Kids Radio.

0: Zal ik eens een geheimpje verklappen?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik, Wolf, vermom me wel eens om bij de geitjes binnen te komen. Wat is jouw beste vermomming?

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De fakir vloog op zijn tapijt boven het Sprookjesbos.
1: Wat een stralende dag. Een dag voor een glimlach. Oh, tapijt, let op. Een boomtop. Oh, kijk uit. Mijn fluit.
2: Waar staan de toverkruiden ook weer? Auw! Wat krijgen we nou? Dat is zeker de fluit van die ouwe op zijn tapijt. Nou, vanaf nu is hij zijn fluit mooi kwijt. Laat hem maar zoeken. Wat zal hij vloeken?
0: De fakir haastte zich naar beneden en zocht zijn fluit. Die vond hij natuurlijk niet, want de heks had hem meegenomen. Maar dat was nog maar het begin van de problemen.
1: Dag, beste fakir. Wat doet u hier? Waar is mijn fluit gebleven? Ik heb hem toch niet weggegeven?
3: Ik heb geen idee. Misschien vloog uw fluit naar de zee.
1: Wat zegt u toch allemaal? U praat niet meer normaal.
3: Waarachtig. Ik rijm allemachtig. Dat is helemaal niet prachtig.
1: Hier is iets vreemds aan de gang. Ik word een beetje bang.
0: Er was inderdaad iets raars aan de hand. De bewoners van het Sprookjesbos rijmden er ineens op los.
4: Wat gek om zo te praten. Ik kan het rijmen niet meer laten.
5: We rijmen er vrolijk op los, hier in het mooie Sprookjesbos.
0: Maar lang niet iedereen in het Sprookjesbos vond het rijmen leuk.
6: Ik begrijp niks van. Plots klink ik als die sultan.
2: Je bedoelt de fakir, dompie dukkel. Ik krijg er jeuk van aan mijn bukkel.
6: Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Ik rijm een heleboel.
2: Ik heb een hekel aan dat rijmgedoe. Het maakt me doodmoe. Het komt vast door die stomme fluit. Die viel op mijn hoofd toen ik zocht naar toverkruid.
6: Oh, dat is van hem met zijn vliegend tapijt. Is hij zijn toverfluit kwijt?
2: Ja, hij moet zijn fluit terugkrijgen. Dan zal het rijmen eindelijk zwijgen.
6: Ik breng hem wel naar hem terug. Geef mij hier. Vlug, vlug, vlug.
2: Maar zorg dat het rijmen stopt. Anders ben ik flink gefopt.
6: Meneer de fakir, wat doet u hier?
1: Weet jij toevallig waar mijn fluit is? Je begrijpt vast dat ik die heel erg mis.
6: Bedoel je dat lange instrument? Ja, dat is me wel bekend.
1: Echt? Wees nu niet slecht. Vertel me waar. Hier of daar?
6: Ach, helemaal vergeten. Maar voor een chocoladetaart kan ik het zo weer weten.
1: Hou jij de fluit voor mij verborgen? Dat baart me zorgen. Vertel me waar de fluit is. Dan mag je met mijn tapijt vliegen. Zo kan je Roodkapje snel vinden. Beloofd, ik zal niet liegen.
6: Dat klinkt als een goed idee. Hier is de fluit. Hoppakee.
1: Eindelijk. Oef, wat een lelijke klank. Die fluit, fluitmank.
6: Ja, ik heb hem van die valse toverkool. Ze zei ik wil hem kwijt. Doe me een lol.
1: Ik zal hem moeten stemmen. De fluit weer even temmen. Zo klinkt hij weer goed. Een mooie klank, rein en zoet. Zo heb ik hem graag terug. Dat ging lekker vlug.
6: En ik? Rijm ik nog? Wat hoor ik nu? Ik rijm niet meer. Gelukkig. En mag ik dan nu op je vliegend tapijt?
1: Ja, een woord is een woord. Stap maar aan boord.
0: De fakir houdt altijd zijn woord. Maar hij wilde de wolf ook een lesje leren, omdat hij de toverfluit niet zomaar terug wilde geven.
7: Stop dan!
1: Ja, leuk hè? Zo hoog en lekker vlug. En geef voortaan verloren voorwerpen vriendelijk terug.
7: Oh, ik ben bang!
0: De wolf had nu wel geleerd dat hij spulletjes van een ander eerlijk moest teruggeven. Net zoals die keer toen Assepoester en de heks. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Oké, een moeilijke vraag vandaag. Hoe vaak ga je over de kop in de houten achtbaan Joris en de Draak? Nul keer. Ha, dat was een instinkertje. Je gaat helemaal niet over de kop in deze

0: dat lukt. Het heeft geen nut.
1: Hoe krijgen we nu alle spullen mee?
2: Op vakantie naar de zee?
3: Dan hebben Jonkie en Jet een goed idee.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: lieveling Kids Radio.
1: Wat een ochtend om te fietsen. Het is lente, alles goed.

0: chips erin gaan sneaken. Waarom erin te gaan? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet jij eens luisteren? We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oh, ja, ja, ja, ja. Oh. Dat is leuk. Fabula. Ja. Fabula.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Fabula.
0: Ah. Oh. Oh.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.
2: De persoon.

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De prinses op de ert. Er was eens een prins die een echte prinses zocht. Hij wilde graag trouwen, maar hij was erg kieskeurig en kon maar geen geschikt meisje vinden. Ik ben zelf een echte prins, zei hij, dus wil ik ook met een echte prinses trouwen. Soms kwam hij wel eens eentje tegen op een kasteelfeestje of zo, maar dan bleek het toch een gewoon meisje te zijn. En hij wilde beslist een echte prinses. Zo een in een prachtige roze jurk en een kroontje op haar hoofd. Op een avond viel de regen met bakken uit de lucht. Het donderde en bliksemde rondom het kasteel. Toen werd er op de poort gebonst. Er stond een meisje voor de poort dat er verwaarloosd en modderig uitzag. Haar haren dropen van de regen en haar jurk was gerafeld. Ze zei: "O prins, ik heb gehoord dat u een echte prinses zoekt. Welnu, ik ben er één en daarom kom ik u bezoeken. Maar ik had beter een andere dag uit kunnen kiezen. Wat een weer!" De koningin stond op. Ze geloofde er niets van dat dit druipende kind een echte prinses was. Ze leek eerder een verzopen katje. "Kom, meisje, we zullen jou eens in een lekker warm bad stoppen. En je mag vannacht hier wel blijven slapen." De koningin had een plannetje. Ze verstopte een ert onder het matras van het logeerbed. Daarna legde ze er nog eens 20 zachte matrassen op en daarbovenop nog eens 20 donzen dekens. Ze zette er een laddertje tegenaan en toen was het bed voor de prinses klaar. De volgende morgen vroeg de koningin aan de prinses: "En heb je lekker geslapen?" "Om u de waarheid te zeggen, eigenlijk niet," antwoordde de prinses. "Er lag iets hards onder mijn matras. Het leek wel alsof ik op een steen lag. Ik heb geen oog dicht gedaan." "Jij bent inderdaad een echte prinses," lachte de koningin opgelucht. "Alleen een echte prinses kan een ert voelen dwars door 20 matrassen en 20 donzen dekens heen." Het duurde niet lang of de prins en de prinses gingen trouwen. En de ert, die werd op een fluwelen kussentje in een glazen kastje gelegd. Zo kon iedereen zien dat het een gewone ert was die de prinses gevoeld had. En dat is toch knap? Ze leefde nog lang en echt gelukkig.
3: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Efteling Kids Radio.
1: Een marionet bestaat vooral uit die houtjes. Zolang ik niks doe, hangt die netjes stil. Maar trek ik als de show start aan die touwtjes, gaat hij langzaamaan bewegen, doet hij alles wat ik wil. Maar nu heb ik een marionet gevonden, een pop die zonder poppenspeler leeft. Een pop die kan wat anderen nooit konden, knip en die uit zichzelf kan dansen en geen touwtjes nodig heeft. Let op! Hij stapt, oh. Hij zwiert, maar niet te snel, toch snapt u het idee. Hij springt, mamma mia amore, hij draait, heel even en dan danst hij met me mee.

0: kanonskogel wordt vandaag gebroken. Verder.
1: Wat hoor ik daar? Levende kanonskogel. Is alles wel goed geregeld en veilig?
0: Ja, ik heb echt aan alles gedacht.
1: Heb jij een veilige helm?
0: Natuurlijk.
1: En klopt de lengte van je cape?
0: Precies lang genoeg.
1: Is de loop van het kanon wel goed schoon?
0: Eigenlijk weet ik dat niet zeker.
1: Weet jij wel wat er kan gebeuren als de loop van het kanon niet goed schoon is? Brand, explosies, brokstukken. Levensgevaarlijk.
0: Maar hoe weet je nou zeker dat hij goed schoon is?
1: Dat ga ik eens even controleren. Maar niet de hendel overhalen.
0: Wat moet ik niet?
1: Niet de hendel overhalen.
0: Wat niet?
1: De hendel overhalen.
0: De hendel overhalen? Weet je het zeker?
1: Ja.
0: Nou, als jij het wilt.
1: Ik zei niet.
0: Hoera! Dames en heren, Langnek heeft het wereldrecord verbroken. Langnek?
2: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

is jong, hij is guitig, hij is fris en hij is fruitig. Kijk naar mij, dan weet u, hij is leuk met dieren. Hij is hip en hij is vlot, hij heeft echt een gouden slot. Hij is slank met op de juiste plekken spieren. Hij is lollig, hij is lief, soms misschien wel wat naïef. Maar hij past, kan ik u zeggen,

0: stap 1. Hierna ging ik om de dag op bezoek bij de koning en prinses Tessa. Majesteit?
1: Ja?
0: Een fazant?
1: Ach, wat heerlijk. Zeg, breng hem naar de kok.
0: Hij is leuk, hij is grappig, enthousiast, maar niet te happig. Hij houdt afstand, wil een vrouw niet irriteren. De markies, hij luistert echt, hij is nuchter en oprecht. Onder ons, hij kan geweldig goed masseren.

0: van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? Kniebel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn? Huisje. Inderdaad, helemaal goed.
1: Kniebel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt aan mijn huisje?

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een kabouter die na een dag hard werken zo'n ontzettende honger had dat hij niet van het huisje van de heks af kon blijven.
1: Bak een grote pannenkoek rond met witte stippen. Hé, hey, komt dat even goed uit, koekskes?
2: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
1: Ik, Kie kabouter.
2: Hé, een kabouter?
1: Ja.
2: Een poepel oneindig oud onderkruipsel.
1: Maar ik heb zo'n ongelofelijke honger. Ik heb de hele dag in het bos gewerkt met mijn broertjes KKQ, Keuko en Kei.
2: Dit zijn krakelingse kinderkoekjes.
1: Oh.
2: Verdwijn.
1: Ik zal echt alles doen. Ik heb zo'n honger.
2: Goed. Je krijgt een koekje.
1: Oh, lekker, lekker, lekker.
2: Ach, blijf. Oh. Je moet namelijk eerst 3 toverspreuken nazeggen. Kun je dat?
1: Ja hoor, makkelijk. Kom maar op.
2: Hocus pocus toegangspas.
1: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
1: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
1: Huh? Hoe kan dat nou? Ik zei toch grote griebels kattengrit? Dat was toch niet verkeerd? Dat was goed.
2: Helemaal niet. Huh? Uit mijn ogen, kleine kastanjevreter.
1: Doch, ik kreeg nou wat. Ik weet zeker dat ik het goed zei. Dat ben ik echt heel zeker.
2: Hij kan niet eens het woordje verkeerd nazeggen.
0: Maar het bos zat vol met kabouters die allemaal heel hard hadden gewerkt. En het duurde dus niet lang of de volgende kabouter kwam langs.
2: Hocus pocus toegangspas.
3: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
3: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
3: Huh? Wel nee, je zei grote griebels kattengrit en dat zei ik ook. Dus dat is niet verkeerd.
2: Wel waar. Doorlopen, domme dwerg.
3: Het is niet eerlijk. Zij heeft zoveel koekjes en wij doen al het werk in het bos. Een koekje mag
2: wat
3: toch
2: wel. Zijn die kabouters toch dom. Ze kunnen niet eens 3 spruiken nazeggen. 1. Hocus pocus toegangspas. 2. Grote griepels kattengrit. En 3. Verkeerd. Het is toch makkelijk? De 3e spreuk is gewoon verkeerd.
0: En al snel kwam ook de 3e hongerige kabouter langs bij de heks. Maar deze keer liep het toch net even wat anders.
4: Ah, wel? Kan ik niet even van die huisje knabbelen?
2: Nou, vooruit. Maar eerst moet je mijn 3 toverspreuken nazeggen.
4: En krijg ik dan een koekje?
2: Als het jou lukt, mag je het hele huisje leeg eten.
4: Ah, doe maar. Laat die toverspreuken maar eens horen.
2: Hocus pocus toegangspas.
4: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
4: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
4: Verkeerd?
2: Tja, dat is goed.
4: En daarnet was het nog verkeerd.
2: Je mag het hele huisje leeg eten.
4: Ik begrijp er niks van. Helemaal?
2: Helemaal.
4: Maar dat kan ik toch niet alleen? Dat is veel te veel. Alle kabouters verzamelen. Kieke, kuko, kei en keu. Hier komen gratis koekjes bij de Henks.
5: Koekjes! Ja!
2: Vervelende vieze vreedzakken! Ik doe nooit meer een spelletje met jullie! Nooit!
0: Tja, nu moest de heks dus allemaal nieuwe koekjes bakken voor haar huisje. Dan had ze maar gewoon iedereen 1 koekje moeten geven. Eerlijk delen heet dat. Diezelfde avond was er een groot kabouterfeest. En daar gingen alle kabouters naartoe.
6: Behalve ik.
0: Waarom?
6: Ik ging naar Dromenland.
0: Dat is waar ook. In Dromenland maak je ook een hoop mee. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.
7: Kids Radio. Je hoort.

Hey, psst. Ik ben het. Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Tegen niemand zeggen, hè?

0: Nu allemaal netjes in een rij. Zeg 1, kom jij er even bij. Dan 2 en 3. En wie hebben we hier? Ik zie het al.
1: De 4.
0: De 4. En daar is 5 met haar slingerlijf. Roep jij ook 6 en 7. 7 wacht op 8, waar die toch blijft. 8 wacht dan weer op
1: 9.
0: Daar zijn ze allemaal naast elkaar. Oh nee, ik mis de 10. Dat is een 0, dat staat zo raar.
2: Dat staat wel raar, ja.
0: Een 1 ervoor misschien?
1: Ja!

0: Ik zie het al. Inderdaad, de vier. En daar is vijf met haar slingerlijf. Roep jij ook zes en zeven. Zeven wacht op acht. Waar blijft die toch? Acht wacht dan weer op
1: negen.
0: Ja, daar zijn ze allemaal naast elkaar omheen.

0: en het duizelig van.
1: Efteling Kids Radio.

Hallo, hier is Wolf. Even een rekensom. Er waren eens 7 geitjes en 1 daarvan leefde niet zo lang en gelukkig. Hoeveel geitjes zijn er nu nog? Heel goed. 6, nog wel.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes, kleven, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: de subscript in de kamer. Niet waarom, vrienden. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Zo triest. Ei, rundra. Heimer.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Eigenheimer.
0: Ah.

0: Kids Radio.
1: Met andere trollen samen
2: ravotten wou ik nooit. Geplodder in de modder vond ik stom.
1: Mijn vader zei dan:
3: ik schaam me.
1: Heeft me uit de groep gegooid. Wat een droefenis, dus mijn mot

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.
2: De verschijning.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: Het stoute prinsesje. Er was eens een lief prinsesje. Op een avond werd zij naar bed gebracht door haar moeder. Die zei: dag, mijn prinsesje. Mijn dochtertje klein. Voor eeuwig zul jij mijn lieveling zijn. Hé, dat rijmt, lachte het meisje. Ze dacht even na en zei: dag, koningin, mijn moedertje fijn. Voor eeuwig zal ik jouw lieveling zijn. Wat knap, zei de koningin. En ga nu maar lekker slapen, schat. De volgende dag kwam de koning thuis van een lange reis. Hij had een papegaai meegebracht. Eentje met prachtige veren. En hij kon nog praten ook. Dag, lieve papegaai, zei de koningin. De papegaai zei niets, maar de prinses zei: dag, lieve papegaai. Zeg eens wat, zei de koning. Zeg eens wat, zei de prinses. Zou zijn snavel vastzitten? Zou zijn snavel vastzitten? En zo ging het maar door. De papegaai zei geen woord, maar de prinses had er wel lol in. Ze deed iedereen in het kasteel na. En na een tijdje vond niemand dat nog leuk. De koning en de koningin lieten de papegaai vrij. Maar ook dat hielp niet. Op een dag was het prinsesje aan het wandelen in het bos, toen ze een oud vrouwtje tegenkwam. Dag, lief kind, zei de vrouw. Dag, lief kind, zei de prinses. Wat ben jij een stout meisje. Je lijkt wel een papegaai. Toen de prinses ook dat had nagezegd, werd de vrouw zo boos dat ze een vreemde toverspreuk uitsprak. Flits! De prinses was veranderd in een papegaai. Dat krijg je ervan als je zo graag wilt papegaaien, zei de vrouw, die in werkelijkheid een heks was. De papegaai vloog weg, terug naar het kasteel, waar hij door het open raam naar binnen vloog. De koningin vond het een leuk beest, want deze papegaai kon wel praten. Maar dagen later stond ze te treuren bij het portret van haar dochter. Het prinsesje was niet teruggekomen van haar wandeling en iedereen had al dagen naar haar gezocht. De koningin snikt. Dag, mijn prinsesje, mijn dochtertje klein. Voor eeuwig zul je mijn lieveling zijn. Toen zei de papegaai. Dag, koningin, mijn moedertje fijn. Voor eeuwig zal ik jouw lieveling zijn. De koningin kreeg tranen in haar ogen en plotseling veranderde de vogel in de prinses. De betovering was verbroken. Mijn lieve, lieve dochter, zei de koningin. We hebben je in het hele land gezocht, maar je was al die tijd gewoon bij ons. De prinses herhaalde de woorden van haar moeder niet. Het napraten had ze voor eeuwig afgeleerd en ze leefde nog lang en gelukkig.
2: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? Tafeltje, dekje, ezeltje. Strekje, inderdaad, helemaal goed.
1: Ezeltje, strekje.

0: Lumina, Fantasia, Symbolica!
1: Efteling Kids Radio.

hier is Wolf. Ik woon dus in het Sprookjesbos. Ja, en waar woon jij? In een grote stenen toren? Of in een huis van koek? Of onder een groot tentdoek? Kan ook. Woon jij net als Assepoester in een groot kasteel? Of in een rijtjeshuis? Waar woon je?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Oh, oepsie. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.

Kabouterkie hier. Zeg, ik zal jullie eens een geheimpje verklappen, hè. Ik heb een nieuwe inwoner in mijn kabouterhuisje. En het is een eekhoorntje. Ja, het is zo gezellig samen. Graag niet aan de andere kabouters verklappen, hè. Dan willen ze ook zo'n huisgenootje. Trouwens, heb jij ook een huisdiertje?

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Dag lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Schep jij wel eens op dat je het hardst kunt lopen van iedereen? Of dat je wel 20 pannenkoeken op kunt? Of 100 ijsjes? Roodkapje en Klein Duimpje wel. En dat was bijna verkeerd afgelopen.
1: Ik heb wel eens belletje getrokken bij de reus.
2: Dat is niks. Ik heb wel eens aan de staart van de draak getrokken.
1: En ik heb ooit een hap van het huisje van de heks genomen.
2: Ik wil 2 happen.
1: Ik 3.
2: Dat wil ik zien.
1: Oké.
2: En? Durf je nu nog, held?
1: Voor jou durf ik alles. Alsjeblieft.
2: Dankjewel.
3: Knibbel, knabbel, kneusje.
1: De heks! Roodkapje, rennen!
3: Huisje? Ik krijg jullie nog wel, stelletje stelte stommerikken!
2: Dat was spannend.
1: Maar ook erg lekker. Die heks is vreselijk. Maar haar huisje is geweldig.
2: Ja, geweldig lekker.
1: Ja.
2: Zullen we... Nog een stukje?
1: Nou...
2: Durf je dat, Klein Duimpje?
1: Ik weet niet of dat verstandig is.
2: Ach joh, wat kan ons die heks schelen? En trouwens, voor mij durft hij toch alles?
1: Ja, dat is waar. Kom op, dan lopen we weer naar het huisje.
2: Ja.
3: Ik zal ze krijgen, die laffe luie lunchhapjes. Die drankjes zal ze leren. Hiervan vallen ze in een lange, diepe slaap. 100 jaar zal het wel niet duren, dat lukt alleen mijn nicht. Maar een jaartje snurken moet wel lukken. Zo, bijna klaar.
2: Oh, wat lekker allemaal. Ik wil nog wel een stuk koek. Heerlijk. Oh, en kijk, die glaasjes limonade zien er ook lekker uit.
1: Die limonade vertrouw ik niet. Die hoort er helemaal niet te staan.
2: Maak je toch niet altijd zo druk? Die limonade ziet er heerlijk uit.
1: Niet doen, Roodkapje. Het is vast een gemene truc van de heks. Nee, Roodkapje, wakker worden! Oh, wat kan ik doen? Een kus! Ik ken een prins die zijn prinses wakker kuste. Roodkapje, word nu toch wakker!
3: Wordt ze niet wakker? Dat komt door dit drankje. En wat je ook doet, ze wordt alleen wakker van dit drankje. Maar je kunt ook een jaartje wachten. Ik vermoed... dat ze dan wel weer bij is.
1: Nu moet ik slim zijn. Kijk daar, het schoonheidskruid.
3: Huh?
1: Dat bloeit maar eens in de 100 jaar.
3: Het schoonheidskruid? Oh, dat moet ik zien. Waar dan? Oh, ik zie het niet. Even mijn bril opzetten, hè? Kom terug! Wijs me het schoonheidskruid!
1: Maak eerst maar een drankje waardoor je beter kunt zien. Roodkapje, hou vol! Ik ben zo terug! Nu heb ik wel het goede drankje, maar in welk flesje zit het? Hé, hey, Wolf, wil je een slokje limonade?
4: Ik heb liever een hapje, Roodkapje.
1: Precies, daarom juist. Zo'n meisje op je lege maag is ook geen pretje, hoor.
4: Misschien niet eens zo'n gek idee. Ze zal in ieder geval wat makkelijker naar binnen glijden. Vooruit, geef me een slok.
1: Alsjeblieft.
4: Dankjewel. Proost. Nou, best le.
1: Bedankt, Wolf. Je hebt me een stuk wijzer gemaakt. Roodkapje, ik kom eraan.
0: En zo werd Roodkapje gelukkig weer wakker. Dankzij haar slimme vriend. Dat de wolf een tijdje sliep was wel rustig. Vooral voor Roodkapje. Zo zie je maar dat je beter niet kunt stelen. En de heks, die is alweer een nieuw drankje aan het maken. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: Kids Radio.
1: Men vraagt vaak aan mij, beste vakier.
2: Hallo allemaal. Is Draak hier?
1: De wolf! Wij zitten hier midden in een lied. Hey, en Draak, die is hier niet. Kom,
2: oh, sorry. Ik ga al.
1: Oké. Daar gaan we weer. Nog een keer. Men vraagt vaak aan mij, beste vakier.
2: Weet je het zeker? Want hij is wel vaak hier.
1: De wolf!
2: Oh, sorry. Ik ga al.
1: Oh jee. Oké. Nog één keer en daarna niet meer. Men vraagt vaak aan mij, beste vakier. Als iemand
3: mij roept, dan sta ik hier.
2: Hé, hey, zie je nou wel? Je bent wel hier.
3: Wij zingen het liedje van vakier.
2: Hé, doe met ons mee. Ik maak hier
4: een plekje voor jou naast Draakje.

Hoi, Roodkapje hier. Ik ga zo nog even langs oma. En daarna ga ik lekker buiten spelen. Heb jij al buiten gespeeld vandaag? Wel doen hoor.

0: veel zee.
1: Niet vijf L of vel, maar zes. En twee zijn je ogen, één is je neus. En vijf zijn je vingers, je hebt geen keus. En vier zijn de poot van een canapé. Maar enkel cijfer telt meer mee naast zes.
0: Wat vind je van negen of drie?
1: Niets is zo heerlijk als zes.

0: en 7. Kijk, je hebt 5 vingers aan iedere hand. En 7 dagen in de week. Maar er zijn geen 6 van, wat dan ook.
1: Weet ik wel, Ernie. Want 2 zijn je ogen, 1 is je neus. En 5 zijn je vingers, je hebt geen keus. En 4 zijn de poten van een canapé. Maar een enkel cijfer telt meer mee.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
2: Kikkaboe!

jongetje. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?

0: wat een vette bos. Daar laat ik eerst een halve liter sop op los.
1: En papa zei,
2: kunt u daarna misschien?
1: Maar kapper Karel zei,
0: we zullen het wel zien.

0: Vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Vandaag weer een moeilijke vraag. Hoe heet het sprookje waarin Langnek voorkomt? Sprookje De Zes Dienaren. Inderdaad, dat was het antwoord.
1: En de zesde, die kon zijn nek zo lang uittrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurde. Daarom was zijn naam Langnek.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.
2: De beschermde.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De Chinese nachtegaal. Er was eens een keizer in China die de grootste en mooiste tuin ter wereld had. In die tuin woonde een nachtegaal die betoverd mooi kon zingen. Op een ochtend kreeg de Chinese keizer een brief van de keizer van Japan. Die had gehoord van de nachtegaal. Hij wilde graag eens komen luisteren. Maar de Chinese keizer wist helemaal niet dat er zo'n vogel in zijn tuin zat en liet de hofmaarschalk naar het beestje zoeken. Het keukenmeisje wist waar de nachtegaal zat en bracht hem er naartoe. Het vogeltje zong prachtig en werd uitgenodigd om 's avonds in het paleis voor de keizer te komen zingen.
3: Is dit alles? Riep de keizer van China die avond teleurgesteld uit toen hij het kleine grauwe vogeltje zag.
2: Maar de zang van de nachtegaal raakte hem meteen. Van ontroering liepen de tranen over zijn wangen.
3: Dit is het allermooiste wat ik ooit heb gehoord, stamelde de keizer. Lieve nachtegaal, zeg me wat je hebben wilt en ik zal het je geven.
2: De nachtegaal zei, ik heb tranen in de ogen van de keizer gezien. Voor een zanger is er geen grotere beloning denkbaar. Vanaf dat moment woonde de nachtegaal aan het hof en zong hij elke avond voor de keizer. Op een dag stuurde de keizer van Japan een kleine, gouden nachtegaal in een doosje. Geen echte, maar een mechanische. Als je hem opdraaide, klonk er een schitterend lied. De keizer vond het prachtig en vanaf toen klonk het lied van de namaakvogel elke dag door het paleis. De echte nachtegaal was verdrietig en vloog weg. Op een avond was het nepvogeltje juist aan het zingen toen hij stuk ging. De keizer miste het liedje zo erg dat hij er ziek van werd. Hij lag te woelen in zijn bed en kreeg vreselijke nachtmerries. Niemand wist hoe hij beter kon worden. Maar op een avond zat de echte nachtegaal plotseling weer op een dak voor het open raam te zingen. Het keukenmeisje had hem gehaald. De keizer werd op slag weer helemaal beter. Huilend van geluk stond hij op.
3: Jij die ik verdreven heb, komt mij hier redden van de dood. O nachtegaal, hoe kan ik je ooit genoeg bedanken?
2: De allereerste keer dat ik voor u zong, majesteit, heb ik tranen in uw ogen gezien. Voor mij is dat genoeg. En als u wilt, kom ik weer vaak voor u zingen. Dat wilde de keizer maar al te graag. En samen met de echte nachtegaal leefde hij nog lang en gelukkig.
4: Efteling Kids Radio.
5: Hier hoor je de Efteling.

Kabouterkie hier, mijn beste vrienden zijn kabouter ko, kabouter ka, kabouter ke, kabouter ku, kabouter kui en kabouter kei. Hoe heet jouw beste vriend of vriendin eigenlijk?

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: niets is alleen.
1: De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Gebruik je fantasie. Illumina Fantasia.
1: Efteling Kids Radio.

0: springen naar oma. Oh.
1: Auw, tijd om de wolf in jou los te laten. Ja, dat is leuk. Doe je mee? Komt-ie aan. Auw.

0: Oké, een getal onder de 10.
1: Dat is niet eerlijk, dat kun jij niet meedoen.
0: Ah, maar ik heb nooit gelukt, dus dat heeft helemaal geen nut. Doe maar.
2: 9.
1: 3.
2: 1.
1: 6.
2: 2.
1: 7.
2: 4.
1: 8.
2: 0.
1: 5.
2: En dat zijn toch alle getallen onder de 10?
0: 2,5?
1: Ja!

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen was er iets aan de hand in het kasteel.
1: Ach, dat was ik vroeger. En dat zijn mijn gemene stiefzusters.
2: Gelukkig is het allemaal goed gekomen. U bent nu prinses. Prinses Assepoester.
1: En dit is mijn prins. Jammer dat hij er bijna nooit is.
2: Gelukkig heeft u dit schilderij. Dan is hij toch een beetje bij u.
1: Jazeker. En ik heb natuurlijk ook mijn ring. Zo weet ik dat de liefste prins van de hele wereld bij mij hoort. Door deze ring denk ik elke dag aan hem.
2: Welke ring, koninklijke hoogheid?
1: Mijn ring! Ik ben mijn trouwring kwijt.
3: Jij hebt een nieuwe?
4: Ja, is goed hoor.
5: Hé, wat is dat? Oh, een ring.
4: Gaat hij niet te hard zo?
2: Attentie, attentie. Prinses Assepoester is haar trouwring kwijt. Wie hem vindt, krijgt een beloning. Goud, zilver of juwelen.
5: Maar hij ligt gewoon hier.
6: Amai, ik ben heel arm. Kunt jij geen nieuwe laarzen voor me kopen?
7: Natuurlijk niet. Ik ben ook arm. Ik ben de armste heks van de hele wereld.
2: Hebben jullie het goede nieuws al gehoord?
6: Amai, ik hoor alleen maar slecht nieuws vandaag.
2: Benjamin heeft de trouwring van Assepoester teruggevonden. En hij krijgt vanmiddag een beloning van haar in het kasteel. Goud, zilver of juwelen.
7: Aha, dat is nog eens goed nieuws.
6: Ja, goed nieuws. Maar waarom eigenlijk? We hebben nog steeds geen rode cent.
7: Nee, nog niet. Maar ik heb een geweldig gemeen plan. Kom op, gauw naar het kasteel. Daar wachten we op Benjamin.
6: Stop! Geef mij de helft van je beloning. En rap een beetje.
5: Maar ik heb nog helemaal geen beloning.
6: Oh nee?
5: Nee, ik moet eerst deze ring terugbrengen.
6: Oh ja, natuurlijk. Dat is waar. Dan wacht ik tot je terugkomt. En dan wil ik de helft van de beloning. Is dat duidelijk?
5: Ja, meneer.
7: Daar zal je hem hebben.
5: Pardon, mag ik er even langs?
7: Alleen als je belooft dat ik straks de helft van jouw beloning krijg.
5: Ja, maar...
7: Als je het niet doet, eten de reus en ik vanavond goudbruin gebraden geit.
5: Maar dan heb ik helemaal geen beloning meer over.
7: Dat is ook precies de bedoeling.
5: Vooruit dan maar. Het belangrijkste is dat de prinses haar ring terugkrijgt.
7: Goed zo. De ene helft is voor mij en de andere helft voor de reus.
1: Benjamin, wat ben ik daar blij mee, mijn trouwring. En beloofd is beloofd, kies maar uit wat je hebben wilt. Goud, zilver of juwelen.
5: Ik hoef helemaal geen beloning.
1: Maar je hebt het verdiend. Het maakt me niet uit wat je kiest. Doe nou.
5: Vooruit. Als ik dan toch iets moet kiezen, dan wil ik wel... Die bezem die daar tegen de muur aan staat.
1: Wat?
5: Dan zal ik de hele stoep van het kasteel schoonvegen.
1: Dat meen je niet. Dat is toch geen beloning? Dat is een straf.
5: Of wacht, eigenlijk wil ik dat niet.
1: Oh, gelukkig. Ik dacht al, wat een rare beloning.
5: Ik wil twee bezems. Dan is de stoep sneller schoon.
1: Daar begrijp ik niks van. Waarom wil je dat dan?
5: Dat zal ik u vertellen.
7: Waar blijft die nou?
6: Daar heb je hem.
7: Ah, wat heeft hij bij zich?
6: Niks.
7: Niks?
5: Hallo.
7: Waar is je beloning?
5: Binnen. Omdat hij toch voor jullie is, wil prinses Assepoester hem zelf geven. Dus nu vraagt ze of jullie binnenkomen.
6: Amai. Op bezoek bij de prinses.
5: Tot ziens.
7: Wat sta je daar nou nog? We gaan onze beloning halen.
6: Ja.
0: De heks wist natuurlijk niet wat voor een beloning dat was. En tegen de prinses durft niemand nee te zeggen. Die middag werd de stoep van het kasteel dus heel erg schoon. Dankzij de heks en de reus.
6: Als je nog eens wat weet...
7: Hou je mond en vecht door. Des te eerder zijn we klaar.
0: Dat komt er nou van als je iemands beloning wilt afpikken. Zo was er ook eens een keer. Maar dat, lieve kinderen... Dat is weer een ander verhaal.

waar niemand ons hoort, waar niemand ons ziet, waar niemand ons stoort. Bij een boom staat een rood rieten mand met chocoladekoekjes en gebakjes.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Oeh, vandaag weer een moeilijke vraag. Hoe heet de uil van Klaas Vaak? Oehoe, houdoe. Wist jij het antwoord?
1: In de nacht, dan vlieg ik over de wereld. Dan ga ik met oehoe op bezoek bij iedereen.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes leven, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Hallo, kaboutervriendjes. Ik ben Kabouter Kie en ik ben al 141 jaar oud, hè. Ja, dat is oud, hè. Hoe oud ben jij eigenlijk?

Kids Radio. Lisa de Bruin.

0: gaat slokken.
1: Zeg, heks, slechte kok.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De Kikkerkoning. Er was eens een prinsesje dat in een schitterend kasteel woonde. Op een dag was ze in de tuin aan het spelen toen haar gouden bal plots de vijver inrolde. Het prinsesje kon er niet meer bij. Ze moest ervan huilen. Opeens hoorde ze een stemmetje. Het was een kikker die kwaakte. Kwaak is er toch? Kan ik je ergens mee helpen? Het prinsesje hield niet van die glibberige beesten met hun uitpuilende ogen. Toch vroeg ze, kun je mijn bal uit de vijver halen misschien?
3: Kwaak, misschien, zei de kikker. Ik wil in ruil. Kwaak, dan wel je vriendschap hebben.
2: De prinses begreep niet goed wat de kikker bedoelde.
3: Ik wil kwaak, bij je aan tafel zitten. Kwaak, van je gouden bordje eten. Kwaak, uit je glaasje drinken. Kwaak, en in je koninklijk bedje slapen. Kwaak, en ik wil graag een keer een kus. Kwaak.
2: Goed, zei de prinses, ik beloof het allemaal. Maar ze meende er niets van. Met gemak duwde de kikker de bal naar de kant. Het prinsesje pakte de bal op en rende snel naar huis, zonder nog aan de kikker te denken. De volgende dag zaten ze van hun gouden borden te eten, toen er een stemmetje van achter de paleisdeur klonk.
3: Kwaak open! Prinses! Kwaak open!
2: Ze schrok, de kikker. De koning keek haar vragend aan. De prinses vertelde hem alles en huilde.
3: Ik wil helemaal geen vriendje zijn van een vies beest met wratten op zijn rug.
4: Beloofd is beloofd, meisje, zei de koning. Laat hem onmiddellijk binnen.
2: Gehoorzaam deed het prinsesje wat haar vader zei. Toen de kikker binnenkwam, maakte hij beleefd een kikkerbuiginkje. De koning zette hem op tafel en de kikker at van het gouden bordje en dronk uit het kristallen glas. De prinses rilde bij het zien van die lange kikkertong. De koning zei gastvrij, u zult wel moe zijn, beste kikker, maar mijn dochter zal u nu naar haar kamer brengen, zodat u wat kunt rusten. Met tegenzin bracht de prinses de kikker naar haar slaapkamer.
3: Brak, krijg ik nu een nachtzoen? Brak, alsjeblieft,
2: smeekte hij. De prinses keek de kikker aan en opeens zag ze iets moois in zijn ogen. Voorzichtig gaf ze hem een kusje op zijn brede kikkerbek en plotseling stond daar een stoere prins met prachtige groene ogen. Hij zei, ooit ben ik door een heks betoverd. Jouw kus heeft de betovering verbroken. Dank je wel, prinses. Ze werden verliefd en niet veel later trouwden ze met elkaar. En ze leefden nog lang en gelukkig.
3: Kwaak!
5: Efteling Kids Radio.
6: Hier hoor je de Efteling.
7: Hou vol, hou vol. Hier komt de mol. Dit is Efteling Kids Radio. Met 7 minuten vol grappen, moppen en leuke liedjes.
8: Lekker draaien.
9: Alle tovertwinkels.
7: Dat wordt lachen.
10: Oh, ja.
11: Wie

0: Dat klopt.
1: Het is rood en gaat naar de bakker. Broodkapje! Ah,
2: ah. Efteling Kids Radio. This is something new. The Casper

0: was echt lachen. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio.
0: Dat was echt leuk, zeg. Nou kan ik niet wachten tot de volgende keer.

0: Ja, jij. Kom eens dichterbij. Ja, nog iets.
1: Roar!
0: Grapje, ik ben het gewoon. Roodkapje. Een grapje van Roodkapje.

Bas wil een prinses. Kat op zand heeft pas succes. Als het hier voorgoed mag blijven van de koning. Dit is haast de grap. Zijn twee vliegen in één klap. Speel het slim en iedereen krijgt zijn beloning. Ik was er niet de beste in. Dat weet ik nog. Maar dit vraagt wel om wat list en wat bedoel.

0: Agatha, ja. Dat konijn. Ik heb het nodig.
1: Maak dat op Santa.
0: Geen zorgen, ik ga je helpen. Maar je moet me vertrouwen. Vang nog meer. Want ik heb nog meer nodig de komende dagen. Een lekkere vette kip. Of een verzand.
1: En wat ga jij dan doen?
0: Ik ga naar het paleis. Loop je weer

Radio.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: de chips in de kamer. Waarom drink je dat? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oei, oei, oei, oei, oei. Ra, ra, ra, ra, ra. Nee.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Ravelijn.
2: Ah. Ah. Mm. Het maar

0: Wij kabouters beginnen spontaan te dansen van al deze muziek, hè? Ja, ja, ja. Dans jij het volgende liedje met ons mee?
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman, One Man, Sion.
2: Ik ben de Weerman van...

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het begon allemaal met een wolf die al dagen op zoek was naar de 7 geitjes.
1: Nou, 7, 7. Ik ben al blij als ik er 2 à 3 te pakken krijg. Hoor mijn maag knorren en er zit geen eens een biggetje in.
0: Toen zag de wolf midden in het bos een hele hoge boom. Daarboven, vanuit de top, kan ik die geitjes veel makkelijker opsporen, dacht de wolf. En hij begon te klimmen.
1: Waar is de tijd gebleven dat het nog allemaal lukte met een wit voetje onder een deur door?
0: Toen hij de bovenste takken had bereikt, was de wolf eerst heel trots op zichzelf. Maar toen zag hij wat het nadeel was van enorme hoogte. Duizelingwekkende diepte.
2: Mama!
3: Langnek, wat is belangrijker? Sterk zijn of slim?
4: Laat me daar eens in alle rust over nadenken. Ik ben zo terug. Wat doe je hier?
1: Ik oefen voor eekhoorn.
4: Dan zal ik je maar met rust laten.
1: Nee, nee, niet weggaan. Ik zocht de 7 geitjes.
4: Kunnen die zo hoog klimmen?
1: Ik hoopte ze vanaf hier te kunnen zien.
4: Oh.
1: En nu valt de terugweg mij een beetje tegen.
4: Het belangrijkste is om niet in paniek te raken.
1: Paniek? Ik? Doe iets.
4: Ik heb al een idee. Momentje.
0: Langnek liep terug naar herberg de Eersteling. Hij heeft altijd slimme ideeën. En voor dit plan had hij Klein Duimpje nodig.
1: Klein Duimpje? Gaat die mij opvangen? Had je geen sterker iemand mee kunnen nemen, hè?
3: Laten we wachten tot de herfst. Dan valt hij vanzelf naar beneden.
5: Luister, Klein Duimpje, wat ik heb bedacht. De reus ligt te slapen bij het kasteel van Doornroosje.
3: Ja.
5: Maak hem wakker en lok hem hierheen.
3: Oké.
5: En daarna ren je zo snel.
3: Oké. Ja.
1: Wat zitten jullie geheimzinnig te doen daar beneden?
4: Als je doodstil blijft zitten, komt het allemaal goed.
6: Staan blijven. Klein Duimpje, geef me mijn laarzen terug.
3: Hé, hey, reus. Tijd om wakker te worden.
6: Stil nou. Ik heb hem bijna.
3: Dit is geen droom. Opstaan.
6: Toen u laat me slapen. Ik droom net zo lekker van... Klein Duimpje? Langnek, Klein Duimpje gezien?
4: Nee.
6: Niet toevallig langsgekomen?
4: Nee, echt niet. En hij is al helemaal niet in deze boom geklommen.
6: Niet in deze boom geklommen?
4: Nee, zeker niet. Dus je hoeft ook niet tegen de boom te schoppen.
6: Ik heb je wel door, hoor.
4: Stop ermee.
1: Au. Maar ik leef nog. Ik leef!
6: Maar jij lijkt niet op Klein Duimpje.
1: En jij niet op vrouw Holle. Wat is het probleem?
3: Ben je ons nu niet dankbaar, wolf?
6: Klein Duimpje!
1: Jij klein onderkruipsel.
6: Niet slim om zo dicht bij
1: Ik zal je krijgen.
3: Jullie kunnen me toch niet bijhouden.
1: Oh nee? Ik heb een hersenschudding.
4: Nou, waar niet veel zit, kan ook niet veel geschud worden.
6: Waarom overkomt mij dit toch altijd?
0: Zo zie je maar weer. Voor domme sprookjesfiguren hoeven we niet bang te zijn. Wie niet sterk is, moet slim zijn. En slim is Klein Duimpje. Ik herinner me nog die...

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Hoe heet het paarse vriendinnetje van Jokie? Jokie en... Ja, dat wisten jullie natuurlijk wel. Jet, inderdaad. Jokie en Jet.

Hollebolle Gij staat bekend als de grootste snoepert van de gehele Efteling. Wij kabouters lusten graag kabouterbrood. Wat vind jij heel erg lekker om te eten?

0: Ze.
1: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
2: Sprookjes plegen, dansen.
1: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: meisjes toch leuk.
1: Ja joh, net zo leuk als broertjes.
2: Wacht, zei je mama?
1: Nou, hij moet wel naar zijn mama.
2: Ja, hop. Dan brengen we je nu naar huis.
1: Maar we moeten wel opschieten, want het wordt donker.
2: Anna, weet jij de weg?
1: Ja, kom mee.

0: Hallo, hier is Wolf. Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
1: Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos, uit het bos. Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos.

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: toneel.
1: Nou, was er een toneel?
2: Ja, maar dat was veel en veel te oud.
1: Dus moest er voor het feest nog snel een nieuw toneel gebouwd. Het liefste in één dag. Oh.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.
2: De beschermd.

0: op een dag.
1: Wauw.
2: Papi, hier.
1: Dag, prins van mij.
3: Klaas Vaak. Er was eens een kleine prins die Jochem heette. Hij droomde ervan om ooit te kunnen vliegen. Op een avond, toen hij nog maar net in bed lag, vloog er opeens een enorme uil door het open raam naar binnen. Een oude, magere kabouter, gekleed in een nachthemd, stapte van de rug van de uil.
4: Joehoe, dag, prins Jochem,
3: zei de kabouter vriendelijk.
4: Ik ben Klaas Vaak. Heb je wel eens van mij gehoord?
3: Nou en of, zei de prins. Overal waar u komt, krijgen kinderen de mooiste dromen.
4: Inderdaad,
3: zei Klaas Vaak.
4: Zeg, heb je zin in een vliegtochtje?
3: Jochem glunderde. Dat zou geweldig zijn, meneer Vaak.
4: Vooruit dan maar, joehoe!
3: De aardige kabouter hielp Jochem op de uil en ging zelf achter de prins zitten. Toen vlogen ze door het open raam naar buiten. Jochem keek de diepte in. Hij zag het kasteel onder zich en even later zweefden ze boven een groot meer. Op een eiland zag Jochem een groot zandkasteel staan.
4: Daar woon ik,
3: zei Klaas Vaak. De uil landde aan de waterkant en prins Jochem werd hartelijk begroet door een heleboel kleine vrolijke mannetjes.
4: Joehoe, dit zijn de zandkabouters, zei Klaas Vaak. Zij helpen mij met het maken van het slaapzand. Dat strooi ik elke nacht in de ogen van de slapende kinderen. En ja, dan dromen ze heerlijk.
3: Hij liet Jochem het kasteel zien. Overal waren zandkabouters aan het werk. Ze liepen af en aan met kruiwagentjes vol fijn wit zand of bouwden zandkastelen op de binnenplaats. Jochem en Klaas Vaak beklommen de hoogste toren. De zachte zomerwind waaide in Jochems gezicht en de maan weerspiegelde in het meer. De grote uil van Klaas Vaak zweefde geruisloos over het water.
5: Ik wou dat ik ook kon vliegen, zuchtte Jochem.
3: En Klaas Vaak zei,
4: wie zegt dat je dat niet kan? Probeer maar!
3: En daar ging het prinsje. Hij sprong van de toren, spreidde zijn armen en zweefde op de wind naar beneden. Met groot gemak fladderde hij even later vlak boven het meer. In het wateroppervlak beneden hem zag hij zijn eigen spiegelbeeld. Maar het was geen vliegend prinsje dat hij daar zag. Nee, hij was veranderd in een prachtige donkerrode nachtvlinder. En zo bleef hij rondfladderen tot het ochtend was. Toen Jochem wakker werd, scheen de zon op zijn gezicht en lag hij gewoon in zijn eigen hemelbed. Wat heb ik heerlijk gedroomd, dacht Jochem blij. En Klaas Vaak, die was alweer nieuw slaapzand aan het maken om nog veel meer kinderen mooie dromen te bezorgen.
6: Efteling Kids Radio.
7: Hier hoor je de Efteling.

0: Hallo, Tjaas. Hey, het is geinig en het heeft een rood hoofddeksel.
1: Rood grapje.
2: Ja. Ja.
1: Mogen wij wat muntjes lenen?
2: Ik wil een ijsje.
0: Ja, hallo, ja. Ik zit midden in mijn show. En bovendien, ik heb helemaal geen munten.
2: Nou.
1: Maar je kunt toch muntjes poepen?
0: Ja. Klein duimpje, dat doe ik hier toch niet zomaar op het podium wegwezen.
2: Oh, nee.
0: Nou ja, afijn, hè. Ze zijn wit en je schrijft ermee op het bord.
1: Het is even krijtjes.
2: Ja.
1: Ja. Mogen we nu wat muntjes?
0: Hallo, nee, ik ben geen bank.
2: Oh,
0: wegwezen nou, wegwezen. Jullie zitten in mijn act. Nou, daar gaan we hoor. Nu komt er een grap, die wordt helemaal hilarisch.
1: Het is koud en je krijgt er nooit genoeg van.
0: Nou.
3: Hollepolle ijs!
0: Ja! Ja!
2: Ja, dankjewel, ijsje!
4: Hallo, wij willen ook graag
2: ook een ijsje.
4: Een ijsje.
0: Nou, ja. Oké,
4: ja.
0: Ijsjes voor iedereen.
4: Ja. Ijsje.
0: Ik wil een chocoladeijsje. Ik wil een hapje. Ik heb zo'n zin in een ijsje. Geef nou. Nee, hou het er echt op bij.
4: Laat mijn ijsje
0: Hapje maar.
5: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Nou, dat scheelt.
1: Efteling Kids Radio.
2: Pak een kwast en schilder maar.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Oké, deze vraag moeten jullie weten. Wat eet Hollebolle Gijs altijd? Maar natuurlijk, papier!
1: Papier hier!
2: Dank u wel. Oeh, pardon.

Roodkapje hier. Altijd als ik Wolf tegenkom, ben ik stiekem wel een beetje bang. Maar niet verklappen hoor. Ik laat dat natuurlijk nooit merken. Maar ben jij wel eens bang?

0: iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.
2: De verschrikkelijke

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Repelsteeltje. Er was eens een arme molenaar. Hij had een lieve dochter die erg goed garen kon spinnen. Toen de koning van het land een meisje zocht om mee te trouwen, zei de molenaar:
3: Majesteit, mijn dochter is de ideale vrouw voor u. Ze kan van stro goud spinnen.
2: Dat wilde de koning wel eens zien. En de volgende dag zei hij tegen het meisje: Je hebt tot morgenochtend de tijd om van een strobaal echt goud te spinnen. Lukt je dat niet, dan zul je voor altijd opgesloten blijven.
4: Hoe heeft mijn vader ooit zoiets kunnen zeggen? Dacht het meisje verdrietig.
2: Plotseling kwam er een vreemd, klein mannetje binnen dat haar wel wilde helpen in ruil voor haar halsketting. In een razend tempo spon hij mooie, strenge gouddraad van het stro. De mond van de koning viel open van verbazing. Hij zei tegen het meisje: Als het je nog eens lukt, zal ik met je trouwen en hoef je nooit meer te werken. Gelukkig verscheen het rare mannetje weer.
4: Wil je alsjeblieft nog één keer voor me spinnen?
2: Vroeg de arme molenaarsdochter.
4: Als je het doet, word ik koningin. Dan kan ik je alles geven wat je maar wil.
2: Het mannetje dacht na en zei:
3: Dan wil ik je eerste kindje.
2: Ze moest het wel beloven. En ook deze keer spon het rare ventje goud van al wat stro. De molenaarsdochter werd koningin en nog geen jaar later werd er een prinsje geboren. Op een ochtend stond het mannetje plotseling weer voor haar. De koningin schrok en begon te huilen, want hij kwam haar kindje halen. Hij zei:
3: Eén kans krijgt u. Grijp hem beet. Raad in 3 dagen hoe ik heet.
2: Op de eerste en de tweede dag noemde ze alle namen die ze kende. Maar de naam van het ventje zat er niet bij. Telkens riep hij:
3: Mis of fout.
2: Toen stuurde ze al haar dienaren op pad en één van hen had een klein mannetje gezien dat zong:
3: niemand weet dat ik Repelsteeltje heet.
2: Eindelijk wist de koningin zijn naam en op de derde dag zei ze:
4: Heet je soms Jan? Of nee, Piet? Of...
2: Ze wachtte even en zei toen koeltjes:
4: Ach ja, jouw naam is Repelsteeltje.
2: Repelsteeltje was zo boos. Hij gooide haar de ketting en ring van haar moeder toe en verliet het land. Niemand heeft ooit meer wat van Repelsteeltje gehoord. Zo, zand erover.
5: Efteling Kids Radio.
6: Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Hé, jij, ja, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Ja, nog iets. Nog een beetje. Kom maar.
0: Nou heb ik je. Oeh, ik schrok er zelf ook van. Wat een herrie maak ik ook af en toe.

kapje hier. Kun jij al tot 20 tellen? Zullen we het samen doen? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van de geitjes natuurlijk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joe, oh, dat ging supergoed, toch? Goed gedaan, zeg.

0: sprookjesbos. Eerst wachten, dan rennen.
1: Ik ga eerst daar op jagen.

0: ben hartstikke sterk. Oh, oh.
1: Ik heb hem.
2: Help, wow. Oh. Ik zei toch dat je hem niet kon houden. Hij vliegt nog hoger dan dat draak vliegt.
3: De zon schijnt, de wind haait. Ik vlieg boven de wereld en ik kijk er bovenop. Heel rustig, heel vredig. Maar plotseling zit uit het niets klein duimpje op mijn kop.
0: Sorry, draak, maar onze vlieger is nog nooit zo hoog gegaan.
3: Pas op, klein duimpje, straks vlieg je het sprookjesbos nog uit.
4: Kijk eens, wat is dat? Een vliegtuig?
2: Een vogel?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het Sprookjesbos sta ik?
2: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.

0: Efteling Kids Radio.
1: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enorm poep. Ja, ik wil slijm. Dat is super de bom.

fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpop, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij.

0: Wieltje, strek je!
1: Ik ga je leren walsen. Het is echt niet zo moeilijk. Als je tot 3 kunt tellen, kun je ook walsen. Let maar eens op. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zie je wel?
2: Prinses Assepoester, ik vind dit niet eenvoudig hoor.
1: Ach, er is niets aan. Je hebt het echt zo onder de knie. Ga maar klaarstaan.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.
2: De verschijnen.

0: prins van mij.
1: Rapunzel. Er waren eens een man en een vrouw die naast een oude heks woonden. Die heks had een grote kruidentuin waarin ook rapontjes, een soort sla, groeiden. De vrouw, die een kindje verwachtte, had op een dag zo'n trek in rapontjes dat haar man er stiekem een paar ging plukken in de tuin van de heks. Maar de heks betrapte hem. Voor straf nam ze toen hun kindje mee, zodra het geboren was. De heks noemde het meisje Rapunzel. En toen ze 12 jaar was, sloot de heks haar op in een hoge toren in het bos. Rapunzel had prachtig goudglanzend haar, waar ze een heel lange vlecht van had gemaakt. Elke dag kwam de heks haar eten en drinken brengen. Dan zei ze:
2: Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar, jouw lokken een ladder, zo kom ik daar.
1: Rapunzel hing dan haar vlecht uit het raam, zodat de heks omhoog kon klimmen. Rapunzel was erg ongelukkig. Ze wilde niet opgesloten zitten, maar vrij zijn. Om zich niet zo alleen te voelen, zong ze de hele dag. Op een dag gooide Rapunzel haar vlecht weer naar beneden, maar daar verscheen niet de heks, nee, het was een jongen. Hij glimlachte vriendelijk en zei: Ik ben een prins. Ik hoorde je zingen en ik zie nu dat je net zo mooi bent als je stem klinkt. Elke dag kwam de prins op bezoek en al gauw werden ze verliefd op elkaar. Het duurde niet lang of de heks betrapte de prins toen hij de toren inklom. Ziedend was ze. De volgende ochtend knipte ze met een grote schaar in één keer de lange vlecht van Rapunzel af.
2: Dat zal je leren. Ik wil je nooit meer zien,
1: riep ze jaloers. En met een spreuk toverde ze Rapunzel naar een ander land. Die avond klom de prins weer de toren in. De heks had de afgeknipte vlecht uit het raamkozijn laten zakken. Wat schrok de prins toen hij die lelijke heks zag. Wanhopig sprong hij uit de toren, hij viel op een paar struiken, maar het was al te laat. De heks had hem blind getoverd. De jaren daarna zocht de prins overal naar Rapunzel. Op een dag hoorde hij een zacht, maar bekend geluid. Het was Rapunzels lied. Ze vielen elkaar in de armen. Rapunzels tranen van geluk raakten de ogen van de prins en plotseling kon hij weer zien. De betovering was verbroken. Nu waren ze voor altijd samen en ze leefden nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

0: Op screenavond, op 30. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
2: Ro, ro, o, o, o, oot, ka, ka, ka.
0: Ja? Oei, dat zit er.
1: Ja, ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Roodkapje.
0: Ah, aha.

Vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Vandaag weer een vraag die niet te makkelijk is. Wat maakt de opa van Max en Moritz? Koekoeksklokken. Oh, dat je dat wist. Wat goed.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes, kleven, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: geen holle bolle grijze mond.
1: Opruimdag? Een stomme dag is dat. Dan moet ik zeker tanden poetsen. En in bad? Niks voor mij. Maar ik heb een goed idee. Als we

is Wolf. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en in één hap op. Nou, wat denk je? Rood hapje! Ja, het is toch allemaal niet zo moeilijk.

bovendien naar juist de hoed die jou het beste staat. Goed, iemand die blij is, graag vingers. Ja, jij? Nou, niet zomaar blij dus, maar blijer dan blij. Achter zit er vast toch wel eentje bij. Het blijste ei op de Efteling bij. Voor iemand die ronduit van vrolijkheid blaakt, heb ik een bijpassend hoedje gemaakt. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

bent. Zoals dat konijn dat hier steeds ergens rent. Ach, dat witte konijn dat maar holt, rent en raast. En nooit genoeg tijd heeft, want steeds heeft hij haast. Nou ja, voor iemand die altijd ergens wezen moet, heb ik hier dus ook een hoed. En haastig of niet, hier een heldere hint.

Kom jij eens hier. Wat kijk jij verrast? Heb ik toch een hoed die daar prima bij past? Want ik heb een hoedje voor ieders gemoed. Dus ook voor jou een verrassingshoed. Kijk eens joh, die hoed, die staat je top. Hij haalt je gezicht ook meteen lekker op. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical. De

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Hans en Grietje. Er waren eens twee kinderen, Hans en Grietje, die met hun vader en stiefmoeder in een huisje in het bos woonden. Het waren slechte tijden. Op een avond hoorde Hans zijn stiefmoeder zeggen:
3: "We hebben niet genoeg geld meer om eten te kopen. Morgen zullen we de kinderen in het bos achterlaten."
2: Midden in de nacht sloop Hans de deur uit. Hij vulde zijn zakken met kiezelsteentjes en ging daarna weer vlug naar bed. Hij had een plannetje. De volgende ochtend gingen ze op pad. Hans liet telkens een kiezelsteentje vallen en maakte zo een lang spoor. Diep in het bos stopten ze. Hun vader en stiefmoeder gingen hout hakken, zeiden ze. Maar ze kwamen niet terug. Gelukkig hoefden Hans en Grietje het spoor van de kiezelsteentjes maar te volgen om de weg naar huis te vinden. Wat was hun vader blij dat ze terug waren. Een paar weken later gebeurde hetzelfde. Maar nu had Hans geen kiezelsteentjes bij zich. Daarom maakte hij een spoor van broodkruimels. Weer werden de kinderen in het bos achtergelaten. Hans zocht het spoor van kruimels, maar de vogels hadden alles opgegeten. De hele nacht dwaalden de kinderen door het bos. In de ochtend zagen ze een bijzonder huisje. Het had een pannenkoekendak. En de muren waren van suiker. Hans en Grietje snoepten net een stukje van het dak toen ze een krakende stem hoorden.
3: "Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?"
2: Een oud vrouwtje vroeg vriendelijk of de kinderen binnen wilden komen. Maar eenmaal binnen bleek de vrouw een gemene heks te zijn. Ze sloot Hans op in een hok, want ze wilde hem vetmesten en opeten. Elke dag voelde de heks aan Hans' wijsvinger of hij al dik genoeg was. Maar Hans stak telkens een dun kippenbotje tussen de tralies. Een tijdje later vond de heks het wel welletjes.
3: "Grietje, steek de oven aan. Ik heb zin in een lekker hapje."
2: Grietje schrok zo erg dat het haar niet lukte. De heks duwde haar aan de kant en wilde de oven zelf aansteken. Ze boog zich voorover. Grietje nam een aanloopje en met al haar kracht duwde ze de heks de oven in. Ze gooide het deurtje dicht. Bam! De heks zat opgesloten. Vlug bevrijdde Grietje haar broer en voor ze wegvluchtte namen ze een heleboel edelstenen van de heks mee. Ze vonden de weg terug naar huis en hun vader huilde van geluk. En ze leefden nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
4: Efteling Kids Radio.
5: Hier hoor je de Efteling.

0: Efteling Kids Radio.
1: Oh, wat een avontuur! Was ik nou echt betoverd? Maar dat kan toch niet? Dat gebeurt alleen in sprookjes. Bestaan sprookjes dan echt? Stel dat het dan toch waar is. Ik zag een heks

0: Sitra, Sitri,
1: al zit ik vast, ik raak nooit uit mijn sas, hier met jou. Het is waar, dat krijg ik niet voor elkaar.

Met deze muziek op is het toch zo gezellig in ons kabouterhuisje. Kom jij snel weer eens langs? Dat is leuk en gezellig hoor. Dan zwaaien we met z'n allen terug. Alle kabouters. Beloofd.

0: Oh, jij zak maar wel vergist hebben.
1: Hoppa!
2: De schoentjes bleven dansen en dansen. En Karin werd zo moe. Hier dansen ze nog steeds.
3: Dank u wel.
4: Lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Ah.